0: afgelopen uur luisterde u naar Dream Scenes, een maandelijk stroomlandschap samengesteld door Peter van Kooten.
1: Radio Campus Paris. Il est 1h du matin.
2: Hors piste. Musique déjantée pour insomniaque. De 1h à 5h30. Radio Campus Paris. 93.9 FM.